0: Ja,
1: no,
0: just
1: ja.
0: Laat hem verpesten.
1: En je hele
2: over
3: jou. Wat ik elskar te.
0: Eltje,
1: te je best. Behoud.